Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: muzikanten en een accordeon. Misschien is het waar voor een plaatje. We hadden laatst een feestje bij mijn buurman.
1: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
0: Pam Teun gehad. En op het lodge lag ik daar voor pampers in het bad. Gelagen wat. En voor de

beetje tussen melden voor dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zich ook, mocht u soms met mij zaken willen doen,

het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem.